Zeer zijn ik meint, is dat je zwester kwijt. Es wär wahrscheinlich das Beste gewesen, ganz genau. Vielen Dank. Vielen Dank.